0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schoets met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно,

0: Kroeghuis, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Vier historische molens helpen mee met waterbeheer. En Ab en An vieren 70 jaar huwelijk in Nieuw-Vennep. Vier historische watermolens in Zuid-Kennemerland worden ingezet als reservebemaling voor Hoogheemraadschap Rijnland. Het gaat om de Veer, Schoterveen, de Vijfhuizer en de Hommel. De molens kunnen bijspringen bij veel neerslag of wanneer een gemaal tijdelijk buiten gebruik is. Rijnland en Stichting Molens Zuid-Kennemerland tekenen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De molens worden waar nodig maalvaardig gemaakt. Schoterveen kan dat al, terwijl de Vijfhuizer aan de ringvaart van de Haarlemmermeer volgend jaar wordt gerenoveerd. De vijzel van de Veer moet eerst worden opgeknapt of vervangen. Volgens Rijnland is de inzet duurzaam en voorkomt die mogelijk het plaatsen van noodpompen. Ook blijft het historische erfgoed functioneel behouden. Het Nieuw-Vennepse echtpaar Ab van 93 en An van 90 van der Linde Eijk vierde een bijzonder jubileum. Ze zijn maar liefst 70 jaar getrouwd. Burgemeester Marianne Schuurmans kwam het echtpaar feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. De twee geboren en getogen Haarlemmermeerders kennen elkaar al 75 jaar. Hun liefde begon tijdens het schaatsen in Burgerveen. Ab hielp An overeind en gaf haar meteen een kus. Hij zei, ik doe het niet voor niks, vertelt An lachend. Wat is het geheim van 70 jaar huwelijk? Elkaar vertrouwen, zegt An. Al betekent dat niet dat ze elkaar nooit achter het behang willen plakken. Jazeker wel. Het echtpaar woont inmiddels 10 jaar in Nieuw-Vennep en viert het jubileum met familie. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden en neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Open Monumentendag met meer dan 30 monumenten. En Vetship ontwerpt superjachten in Hoofddorp. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer openen op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10 tot 5 hun deuren tijdens Open Monumentendag. Van stoomgemalen en kerken tot forten en boerderijen. Bezoekers kunnen kennis maken met het veelzijdige erfgoed van de gemeente. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Ook zijn er rondleidingen, workshops en muziek voor jong en oud. 6 monumenten doen voor het eerst mee. Waaronder de voormalige suikerfabriek Sugar City in Halfweg en Fort bij Penningsveer in Haarlemmerliede. Open Monumentendag bestaat dit jaar 40 jaar. Het volledige programma is online te bekijken. De toegang is gratis. Vanuit een kantoor op een industrieterrein in Hoofddorp worden de luxe superjachten van Vetship ontworpen. Het bedrijf behoort tot de internationale top van de jachtbouwindustrie. Ontwerpers werken daar aan jachten die volledig worden afgestemd op de wensen van hun eigenaren. Zo staan op tekeningen onder meer een golfsimulator, beachbar, sportschool en zelfs een hockeyruimte. Vetship heeft momenteel 19 jachten in ontwikkeling. Bij de bouw van één superjacht zijn zo'n 4000 mensen betrokken. Het ontwerp en de bouw nemen gemiddeld 3,5 tot 5 jaar in beslag. Het grootste jacht dat Vetship bouwde is 119 meter lang. Ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Het bedrijf onderzoekt onder meer waterstof, restwarmte en AI om brandstofverbruik en uitstoot te verminderen. En dan nog het weer van RolandsWeeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden. Met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden en neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
3: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
4: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
2: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
1: Taxi belandt op trap in Hoofddorp. En brailleplaatjes maken afvalcontainers toegankelijker. Een taxi is woensdagochtend op de Sirius Dreef in Hoofddorp op een trap tot stilstand gekomen. De chauffeur was duidelijk verkeersgereden en daardoor kwam de auto schuin op de trap te staan en kon geen meter meer verder rijden en stond muurvast. Hoe de taxi precies op de trap terechtkwam is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de taxi van de trap gehaald. Afvalcontainers in Haarlemmermeer worden toegankelijker voor blinde en slechtziende inwoners. Meer landen heeft speciale brailleplaatjes ontwikkeld met voelbare symbolen, tekst en braille. Zo is te voelen om welke container het gaat en welk afval erin hoort. De nieuwe brailleplaatjes werden donderdag onthuld bij het brengparkje aan de burgemeester Papslaan in Hoofddorp door wethouder Sidali van gemeente Haarlemmermeer en meneer Dulaert Wetzel, initiatiefnemer die blind is en meer landen wees op de problemen die hij ervaart. De plaatjes worden niet automatisch overal geplaatst. Inwoners met een visuele beperking kunnen ze aanvragen voor containers in hun buurt via het contactformulier op de website van meer landen. En dan nog het weer van RolandsWeeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden en neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dat was Steve Miller Band, Abracadabra. Goedemorgen.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan ook kijken of je leuke activiteiten kunt doen in Haarlemmermeer. Mogelijk nog wat sportnieuws. En uiteraard hebben we muziek onder meer van Mattia Bazar, Danny Vera, Al Green. Maar eerst Stella Lefty. Hier is Boston.

0: Caro Emerald was dat met Stak.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio, meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, je weet het hè. We horen het graag en we lezen ervoor. Hier zijn Everly Brothers.

0: Het blijft een prachtig nummer. Mattia Bazar uit Italië, Ticento.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De allereerste Romeinse kalender, vermoedelijk ingesteld door Romulus rond 753 voor Christus, telde slechts 10 maanden en begon in maart. Hierdoor kloppen de namen van onze huidige maanden taalkundig gezien eigenlijk niet meer. September betekent letterlijk de zevende maand, oktober de achtste, november de negende en december de tiende maand. De resterende winterperiode van ongeveer 61 dagen na december had destijds simpelweg geen naam of datums, omdat de Romeinen er in de landbouw en het leger tijdens de koude wintermaanden toch niets mee konden doen.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Vier historische molens helpen mee met waterbeheer. En Ab en An vieren 70 jaar huwelijk in Nieuw-Vennep. Vier historische watermolens in Zuid-Kennemerland worden ingezet als reservebemaling voor Hoogheemraadschap Rijnland. Het gaat om de Veer, Schoterveen, de Vijfhuizer en de Hommel. De molens kunnen bijspringen bij veel neerslag of wanneer een gemaal tijdelijk buiten gebruik is. Rijnland en Stichting Molens Zuid-Kennemerland tekenen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De molens worden waar nodig maalvaardig gemaakt. Schoterveen kan dat al, terwijl de Vijfhuizer aan de ringvaart van de Haarlemmermeer volgend jaar wordt gerenoveerd. De vijzel van de Veer moet eerst worden opgeknapt of vervangen. Volgens Rijnland is de inzet duurzaam en voorkomt die mogelijk het plaatsen van noodpompen. Ook blijft het historische erfgoed functioneel behouden. Het Nieuw-Vennepse echtpaar Ab van 93 en An van 90 van der Linde Eijk vierde een bijzonder jubileum. Ze zijn maar liefst 70 jaar getrouwd. Burgemeester Marianne Schuurmans kwam het echtpaar feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. De twee geboren en getogen Haarlemmermeerders kennen elkaar al 75 jaar. Hun liefde begon tijdens het schaatsen in Burgerveen. Ab hielp An overeind en gaf haar meteen een kus. Hij zei, ik doe het niet voor niks, vertelt An lachend. Wat is het geheim van 70 jaar huwelijk? Elkaar vertrouwen, zegt An. Al betekent dat niet dat ze elkaar nooit achter het behang willen plakken. Jazeker wel. Het echtpaar woont inmiddels 10 jaar in Nieuw-Vennep en viert het jubileum met familie. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden en neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio.
3: Piet Kroes.
4: Meerradio. Super.

0: Je hoorde voor de laatste keer de supertrack Still van Karol G samen met Bruno Mars.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Monika die vraagt dit nummer aan. Ze is niet alleen groot fan van Elton John, maar de bijbehorende videoclip is iconisch. Aldus Monika. Hier is Elton John, Nikita voor Monika.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Rolling Stones, 1967, Let's Spend the Night Together.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: In oktober van het jaar 1582 vond er een van de meest bizarre kalendercorrecties uit de geschiedenis plaats. En dat onder leiding van paus Gregorius de 13e. De oude Juliaanse kalender liep door een rekenfout elke eeuw een klein beetje achter op het echte zonnejaar. Waardoor christelijke feestdagen zoals Pasen langzaam verschoven. Om deze opgelopen afwijking in één keer te herstellen, besloot de paus dat de kalender 10 dagen vooruit moest springen. Mensen in katholieke landen gingen op donderdag 4 oktober naar bed en werden de volgende ochtend direct wakker op vrijdag 15 oktober.
2: Yeah. I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: zo.
1: Morgen. Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

Dat was Zouterlander van Bluff samen met Gijke Anaar. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We gaan eruit met Steve Arrington, Summertime Loving. Tot straks, na het nieuws.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Noren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
2: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
4: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
2: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
1: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. We begonnen met Michael Jackson. Beat It, met die iconische gitaarsolo van Eddie Van Halen. Wat kun je verwachten? Het komende uur hebben we hele bijzondere berichten. We gaan kijken of er sportnieuws is, leuke activiteiten in Haarlemmermeer en muziek. Onder meer van Justin Timberlake, Tanita Tikaram, Armin van Buren, maar nu eerst Topic samen met Peggy G. Hier is Sorry Papi.

0: Dat was Tanita Tikaram en Twist in My Sobriety.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Eredivisie. Op vrijdag FC Groningen Fortuna Sittard. Op zaterdag Excelsior Sparta. De Rotterdamse derby AZ Go Ahead Eagles en PEC Zwolle NEC. En op zondag Utrecht PSV, Feyenoord, ADO Den Haag, Willem II Heerenveen, Telstar Ajax en Cambuur FC Twente.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Open Monumentendag met meer dan 30 monumenten. En Vetship ontwerpt superjachten in Hoofddorp. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer openen op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10 tot 5 hun deuren tijdens Open Monumentendag. Van stoomgemalen en kerken tot forten en boerderijen. Bezoekers kunnen kennis maken met het veelzijdige erfgoed van de gemeente. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Ook zijn er rondleidingen, workshops en muziek voor jong en oud. 6 monumenten doen voor het eerst mee, waaronder de voormalige suikerfabriek Sugar City in Halfweg en Fort bij Penningsveer in Haarlemmerliede. Open Monumentendag bestaat dit jaar 40 jaar. Het volledige programma is online te bekijken. De toegang is gratis. Vanuit een kantoor op een industrieterrein in Hoofddorp worden de luxe superjachten van Vetship ontworpen. Het bedrijf behoort tot de internationale top van de jachtbouwindustrie. Ontwerpers werken daar aan jachten die volledig worden afgestemd op de wensen van hun eigenaren. Zo staan op tekeningen onder meer een golfsimulator, beachbar, sportschool en zelfs een hockeyruimte. Vetship heeft momenteel 19 jachten in ontwikkeling. Bij de bouw van één superjacht zijn zo'n 4000 mensen betrokken. Het ontwerp en de bouw nemen gemiddeld 3,5 tot 5 jaar in beslag. Het grootste jacht dat Vetship bouwde is 119 meter lang. Ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Het bedrijf onderzoekt onder meer waterstof, restwarmte en AI om brandstofverbruik en uitstoot te verminderen. En dan nog het weer van RolandsWeeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden en neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes.

0: Bee Gees met hun laatste hit, You Win Again.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Een mooi initiatief voor een goed doel is het nu volgende bericht, Swim to Fight Cancer. Veel inwoners zijn al elke zondag met elkaar aan het trainen om in een goede conditie geld in te zamelen voor baanbrekend kankeronderzoek. Gezwommen wordt in de ringvaart. Zondag 30 augustus geeft burgemeester Marianne Schuurmans om iets na 12 het startschot ter hoogte van Nieuwe Meerdijk, nummer 48. Om 4 uur is de afsluiting bij Quatre Beach in Leinde aan de Akerdijk nummer 12. Inmiddels staat de teller op €75.000 voor inloophuis Speranza in Bad Hoeverdorp. De organisatie nodigt iedereen uit om de zwemmers aan te moedigen. We gaan naar de nieuwe van Dik Hout. Hier is Te Veel Is Niet Genoeg.

0: Taylor Swift hoorde je met Shake It Off.
1: Een bijzonder bericht.
0: Fotogigant Kodak gebruikte van 1924 tot 1989 intern een zeer ongebruikelijke kalender. Die was ontworpen door de filosoof Moses Cutsworth. Deze kalender telde exact 13 maanden van elk precies 28 dagen. Met de extra maand genaamd Sol, die midden in de zomer viel. Het grote voordeel voor het bedrijf was dat elke specifieke datum elk jaar gegarandeerd op exact dezelfde weekdag viel. Wat de boekhouding veel makkelijker maakte. Hoewel het systeem binnen Kodak tientallen jaren perfect werkte voor de planning en budgettering, werd het uiteindelijk afgeschaft omdat de rest van de wereld weigerde mee te doen.

horen de Señorita van Camila Cabello samen met Shawn Mendes. We zijn aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met een hit van David Bowie uit 1983, Let's Dance. Hele fijne dag, tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Ben jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
0: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
1: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Taxi belandt op trap in Hoofddorp. En brailleplaatjes maken afvalcontainers toegankelijker. Een taxi is woensdagochtend op de Sirius Dreef in Hoofddorp op een trap tot stilstand gekomen. De chauffeur was duidelijk verkeersgereden. En daardoor kwam de auto schuin op de trap te staan en kon geen meter meer verder rijden en stond muurvast. Hoe de taxi precies op de trap terechtkwam is niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de taxi van de trap gehaald. Afvalcontainers in Haarlemmermeer worden toegankelijker voor blinde en slechtziende inwoners. Meer Landen heeft speciale brailleplaatjes ontwikkeld met voelbare symbolen, tekst en braille. Zo is te voelen om welke container het gaat en welk afval erin hoort. De nieuwe brailleplaatjes werden donderdag onthuld bij het brengparkje aan de burgemeester Papslaan in Hoofddorp door wethouder Sidali van gemeente Haarlemmermeer en meneer Dulaert Wetzel, initiatiefnemer die blind is en Meer Landen wees op de problemen die hij ervaart. De plaatjes worden niet automatisch overal geplaatst. Inwoners met een visuele beperking kunnen ze aanvragen voor containers in hun buurt via het contactformulier op de website van Meer Landen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden. En neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Vier historische molens helpen mee met waterbeheer. En Ab en An vieren 70 jaar huwelijk in Nieuw-Vennep. Vier historische watermolens in Zuid-Kennemerland worden ingezet als reservebemaling voor Hoogheemraadschap Rijnland. Het gaat om de Veer, Schoterveen, de Vijfhuizer en de Hommel. De molens kunnen bijspringen bij veel neerslag of wanneer een gemaal tijdelijk buiten gebruik is. Rijnland en Stichting Molens Zuid-Kennemerland tekenen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De molens worden waar nodig maalvaardig gemaakt. Schoterveen kan dat al, terwijl de Vijfhuizer aan de ringvaart van de Haarlemmermeer volgend jaar wordt gerenoveerd. De vijzel van de Veer moet eerst worden opgeknapt of vervangen. Volgens Rijnland is de inzet duurzaam en voorkomt die mogelijk het plaatsen van noodpompen. Ook blijft het historische erfgoed functioneel behouden. Het Nieuw-Vennepse echtpaar Ab van 93 en An van 90 van der Linde Eijk vierde een bijzonder jubileum. Ze zijn maar liefst 70 jaar getrouwd. Burgemeester Marianne Schuurmans kwam het echtpaar feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. De twee geboren en getogen Haarlemmermeerders kennen elkaar al 75 jaar. Hun liefde begon tijdens het schaatsen in Burgerveen. Ab hielp An overeind en gaf haar meteen een kus. Hij zei, ik doe het niet voor niks, vertelt An lachend. Wat is het geheim van 70 jaar huwelijk? Elkaar vertrouwen, zegt An. Al betekent dat niet dat ze elkaar nooit achter het behang willen plakken. Jazeker wel. Het echtpaar woont inmiddels 10 jaar in Nieuw-Vennep en viert het jubileum met familie. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden en neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt. Op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Open monumentendag met meer dan 30 monumenten. En Vetship ontwerpt superjachten in Hoofddorp. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer openen op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10 tot 5 hun deuren tijdens Open Monumentendag. Van stoomgemalen en kerken tot forten en boerderijen. Bezoekers kunnen kennis maken met het veelzijdige erfgoed van de gemeente. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Ook zijn er rondleidingen, workshops en muziek voor jong en oud. 6 monumenten doen voor het eerst mee, waaronder de voormalige suikerfabriek Sugar City in Halfweg en Fort bij Penningsveer in Haarlemmerliede. Open Monumentendag bestaat dit jaar 40 jaar. Het volledige programma is online te bekijken. De toegang is gratis. Vanuit een kantoor op een industrieterrein in Hoofddorp worden de luxe superjachten van Vetship ontworpen. Het bedrijf behoort tot de internationale top van de jachtbouwindustrie. Ontwerpers werken daar aan jachten die volledig worden afgestemd op de wensen van hun eigenaren. Zo staan op tekeningen onder meer een golfsimulator, beachbar, sportschool en zelfs een hockeyruimte. Vetship heeft momenteel 19 jachten in ontwikkeling. Bij de bouw van één superjacht zijn zo'n 4000 mensen betrokken. Het ontwerp en de bouw nemen gemiddeld 3,5 tot 5 jaar in beslag. Het grootste jacht dat Vetship bouwde is 119 meter lang. Ook duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Het bedrijf onderzoekt onder meer waterstof, restwarmte en AI om brandstofverbruik en uitstoot te verminderen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is half tot zwaar bewolkt en in de middag vallen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. De middagtemperatuur is rond de 27 graden met een matige zuidenwind rond kracht 3. Voor de komende periode wordt het wat koeler en zo rond de 21 graden en neemt de windkracht toe tot 4 of 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Bijna 600 huishoudens hebben moeite met woonlasten en filmavond inteken van Fietsmaatjes Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer hebben 580 huishoudens een betaalrisico. Zij houden aan het eind van de maand te weinig geld over voor hun andere vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers over 2024. Vooral alleenstaanden worden getroffen. Bij 53% van de huishoudens met een betaalrisico gaat minstens 40% van het inkomen op aan wonen. Mensen proberen de huur meestal wel zelf te blijven betalen. Ze bezuinigen daarom eerder op boodschappen, sociale activiteiten of energie. Zo proberen ze te voorkomen dat ze hun woning verliezen. Lions Club Haarlemmermeer, Ringvaart en Filmhuis C. organiseren op vrijdag 18 september een filmavond voor Fietsmaatjes Haarlemmermeer. Deze organisatie koppelt vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. In Filmhuis Nieuw-Vennep wordt de film Le Gamin au Vélo vertoond. De film gaat over een jongen die op zoek gaat naar zijn vader. De fiets staat symbool voor vrijheid en verbinding. Een eerdere voorstelling in maart werd door technische problemen afgelast. De opbrengst gaat naar Fietsmaatjes Haarlemmermeer. De avond begint om 8 uur. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Let's go. You're getting it.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïnse hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Koninginnedag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Douane onderschept ruim 30 kilo cocaïne op Schiphol en Zonnebloem zoekt vrijwilligers om wachtlijsten te voorkomen. De douane op Schiphol heeft 30,6 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een opzetstuk voor graafmachines. De zending was afkomstig uit Panama en werd op 20 augustus ontdekt door twee douaniers. Op een scan zagen ze iets afwijkends. Daarna werden speurhonden ingezet. De cocaïne bleek verborgen in een zogenoemde dwarstrommelvrees. De constructie was zo stevig dat de brandweer slijpapparatuur moest gebruiken om het opzetstuk te openen. Na meerdere pogingen lukte dat. De onderschepte drugs zijn inmiddels vernietigd. De Zonnebloem Nieuw Vennep Abbenes zoekt nieuwe vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers daalt al enkele jaren. Daardoor dreigen nieuwe deelnemers op een wachtlijst te komen. De afdeling ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking die dreigen te vereenzamen. Vrijwilligers bezoeken deelnemers thuis en organiseren maandelijks activiteiten. Op donderdag 3 september houdt de Zonnebloem een informatieavond in het ontmoetingscentrum in Nieuw Vennep. De afdeling zoekt mensen die zich enkele uren per maand willen inzetten. Ook nieuwe deelnemers, donateurs en sponsoren zijn welkom. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: aan de kust.
1: Dankjewel.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Snelle buslijn tussen Lisserbroek en Hoofddorp krijgt vorm en dorpsvereniging Haarlemmerlieden en Sparenwoude bestaat 50 jaar. Haarlemmermeer werkt met de provincie en vervoerregio aan een snelle buslijn tussen Lisserbroek en station Hoofddorp. De lijn moet onder meer Nieuw-Vennep West, Tudorpark, Lincolnpark en Graanvoervis Zuid verbinden. De definitieve route is nog niet bekend. Wel is na onderzoek en overleg met inwoners en ondernemers een voorkeursroute bepaald. Daarbij is gekeken naar verkeersveiligheid, kosten, reistijd en gevolgen voor de omgeving. De route wordt nu uitgewerkt in een schetsontwerp. Eind 2026 volgt een inloopbijeenkomst. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan het gemeentebestuur. De dorpsvereniging Haarlemmerlieden en Sparenwoude bestaat 50 jaar. Sinds 1976 zet de vereniging zich in voor saamhorigheid, lokale voorzieningen en het groene karakter van het gebied. Ook behartigt zij de belangen van inwoners bij overheden. De vereniging speelde onder meer een rol bij discussies over de Houtrakpolder, Ruigoord en de gemeentelijke herindeling. Ook de stoep werd dankzij een initiatief vanuit de vereniging een ontmoetingsruimte. Het jubileum wordt zondag 30 augustus gevierd bij boerderij De Liedehoeve. De vereniging zoekt nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Anderhalve minuut over 4, zometeen Post Malone. Nu eerst
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, Ismael. Dan twee files. De ANWB verkeersinformatie krijg je van me. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelof Arendsveen. 14 minuten vertraging. En dan nog de A5 Amsterdam-Hoofddorp, knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. Daartussen naar de A4 richting Den Haag. 3 minuten vertraging. Succes!
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: En Circles op Meer Radio.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg. Goedemiddag, onderweg hier op jouw Meer Radio. Met Delano hier. Op jouw vrijdagmiddag. Het weer is wel een beetje veranderd met die regen. En ik ga ervoor zorgen dat jij lekker door die regen heen komt. In de auto of als je al thuis bent of nog even op je werk. Die laatste paar mailtjes eruit jassen. Natuurlijk voor jou al het nieuws hier uit jouw regio Haarlemmermeer. En ook de lekkerste muziek voor je klaarstaan met Lenny Kravitz.
1: Tot 6 uur. Onderweg. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld. Op Meer Radio.
0: Dit is Are You Gonna Go My Way?

0: Radio.
1: Tot 6 uur, Delano van Steenveld, met Onderweg.
2: Oh, I've been used.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. En daarvoor nog Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way?
1: Tot 6 uur, Delano van Steenveld met Onderweg.
0: Ja, het is allemaal een beetje begonnen op TikTok voor haar, Bella Kay. En dan opeens heb je zo miljoenen streams te pakken. Toch bijzonder als je bedenkt dat ze een paar jaar geleden eigenlijk nog niemand van haar gehoord had. Ze is amper 19 jaar, singer-songwriter uit Texas. En begon eigenlijk al heel vroeg met schrijven van muziek, allemaal vanuit haar slaapkamer. Thema's als gebroken harten, struggles binnen een relatie, het vinden van jezelf, dat staat allemaal bij Bella centraal. Dit in combinatie met haar rauwe en breekbare stem. Ze past zo in het rijtje met Olivia Rodrigo, Gracey Adams, Sabrina Carpenter. En de track die je dus net hoorde, I Love It, I Love It, I Love It. Het gaat over een toxic relatie, een giftige relatie. Ja, waar je maar toch terug blijft komen. Ze weet dat die relatie eigenlijk niet goed voor haar is, maar al het drama en de emoties, dat werkt gewoon heel erg verslavend voor haar. Het is een eerlijk nummer wat voor de luisteraar onwijs en heel ongemakkelijk herkenbaar eigenlijk is. En dat maakt het juist zo ijzersterk. Meer dan 90 miljoen streams heeft ze te pakken en in een aantal landen ook een nummer 1 hit. En het is dus allemaal begonnen op TikTok. Zo snel en zo makkelijk kan het gaan. We gaan van Haarlem en meer gaan we heel eventjes naar Frankrijk. Het is namelijk tijd voor Kenny B. Dit is Parijs.

0: Lifeless, samen met Bebe Rexha, New Religion en daarvoor nog Kenny B en Parijs, hoor je op meer radio.
1: Onderweg nieuws.
0: Ik heb even gekeken, maar ook in Parijs is het gewoon regenachtig, hoor. Maar wel 21 graden, dat is wel weer lekker. Je krijgt van mij de hoofdpunten uit Haarlemmermeer, het nieuws uit Haarlemmermeer. De douane heeft op Schiphol 30,6 kilo cocaïne onderschept. De drugs die zaten verstopt in een opzetstuk voor graafmachines. De zending was afkomstig uit Panama en werd op 20 augustus ontdekt door twee douaniers. Op een scan zagen zij iets afwijkends. Daarna werden speurhonden ingezet. De cocaïne bleek verborgen in een zogenaamde dwarstrommelvrees. De constructie die was zo stevig dat de brandweer slijpapparatuur moest gebruiken om het opzetstuk te openen. Na meerdere pogingen lukte dat. De onderschepte drugs zijn inmiddels vernietigd. Dat is dan wel weer een beetje jammer dat die vernietigd worden. Andere mensen worden daar heel gelukkig van, denk ik. Het is meer radio op jouw vrijdagmiddag. Zometeen de headlines op 12:30 komen eraan. Ook Danza Kuduro. Nu eerst even Ace of Base, All That She Wants.

0: Meer radio.
1: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg. In samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Bijna 600 huishoudens hebben moeite met woonlasten en filmavond inteken van Fietsmaatjes Haarlemmermeer. In Haarlemmermeer hebben 580 huishoudens een betaalrisico. Zij houden aan het eind van de maand te weinig geld over voor hun andere vaste lasten. Dat blijkt uit cijfers over 2024. Vooral alleenstaanden worden getroffen. Bij 53% van de huishoudens met een betaalrisico gaat minstens 40% van het inkomen op aan wonen. Mensen proberen de huur meestal wel zelf te blijven betalen. Ze bezuinigen daarom eerder op boodschappen, sociale activiteiten of energie. Zo proberen ze te voorkomen dat ze hun woning verliezen. Lions Club Haarlemmermeer, Ringvaart en Filmhuis C. organiseren op vrijdag 18 september een filmavond voor Fietsmaatjes Haarlemmermeer. Deze organisatie koppelt vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. In Filmhuis Nieuw-Vennep wordt de film Le Gamin au Vélo vertoond. De film gaat over een jongen die op zoek gaat naar zijn vader. De fiets staat symbool voor vrijheid en verbinding. Een eerdere voorstelling in maart werd door technische problemen afgelast. De opbrengst gaat naar Fietsmaatjes Haarlemmermeer. De avond begint om 8 uur. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Krijg je van mij het Meer Radio weer van Rolands Weer Online. Het is vandaag vrij veel bewolking. Vooral in de middag en avond valt er veel regen. En ook een onweersbui hier en daar, mogelijk met hagel en zware windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden... met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De ANWB Verkeersinformatie, dan de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en de Roelofarensveen, 15 minuten sta je daar stil. En dan nog de N205 Zwanenburg-Nieuw-Vennep. Tussen de aansluiting met de N201 en Nieuw-Vennep, 5 minuten.
0: Meer radio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer radio, Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
0: Vrijdag.
1: De Lano van Steenveld.

0: Supertrack van deze week. Karol G en Bruno Mars in Steel. En daarvoor nog Danza Kuduro.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Haarlemmermeer die werkt samen met de provincie en vervoerregio aan een snelle buslijn tussen Lisserbroek en station Hoofddorp. De lijn moet onder meer Nieuw-Vennep-West, Tudorpark, Linkenpark en Graanvoorvis-Zuid verbinden. De definitieve route is nog niet bekend. Wel is na onderzoek en overleg met inwoners en ondernemers een voorkeursroute bepaald. Daarbij is er gekeken naar verkeersveiligheid, kosten, reistijd en gevolgen voor de omgeving. De route wordt nu uitgewerkt in een schetsontwerp. Eind 2026 volgt een inloopbijeenkomst. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan het gemeentebestuur. Zometeen Miles Smith komt eraan en Niall Horan Drive Safe. Nu eerst Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe op meer radio.
1: Onderweg, uittips.
0: Lions Club Haarlemmermeer Ringvaart en Filmhuis C. organiseren op vrijdag 18 september een filmavond voor fietsmaatjes Haarlemmermeer. Deze organisatie koppelt vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. In Filmhuis Nieuw-Vennep wordt de film Les Jamais ou Vélo vertoond. Tenminste, ik denk dat ik het zo goed uitspreek. De film gaat over een jongen die op zoek gaat naar zijn vader. En de fiets die staat dan symbool voor vrijheid en verbinding. De avond begint om 8 uur. En de opbrengst die gaat dus naar fietsmaatjes Haarlemmermeer. Een eerdere voorstelling in maart werd door technische problemen afgelast. Het is onderweg op jouw vrijdagmiddag. Delano op je radio met zometeen muziek van Bon Jovi. Jawel, Bon Jovi. En nu eerst de script en Will.i.am en Hall of Fame op meer radio.

op meer radio hier onderweg luister je naar. Ik ben het Delano. Met de lekkerste muziek om richting jouw weekend te gaan. Volgende uur hoor je andere Snoop Dogg. Ook Anastasia komt voorbij. Het nieuws hoor je na Queen. Dit is Another One Bites the Dust.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel, Michiel. Dan de ANWB-verkeersinformatie krijg je van me. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Burgerveen. 9 minuten vertraging heb je daar. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam-Warmond. 5 minuten vertraging. En dan nog de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen. 6 minuten succes.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Guetta en Snoop Dogg hoor je op meer radio en met sweat.
1: De Lano van Steenveld met Onderweg.
0: Het is Onderweg op je vrijdagmiddag. Hoi, De Lano op je radio. Uur 2 van Onderweg, Onderweg naar huis, Onderweg naar het weekend. Met het nieuws uit Haarlemmermeer en natuurlijk de lekkerste muziek voor jou klaarstaan. En je hebt waarschijnlijk deze week het nieuws wel meegekregen. Dat kan ook niet anders, je kan er niet omheen zijn gekomen. Maar Dolly Parton is natuurlijk overleden. Gisteren. En ook in de drukte in de chaos, het nieuws van Dolly Parton is dit er een klein beetje doorheen geslipt. Maar ook Tim Curry, die is overleden. Natuurlijk een hele bekende acteur. Speelde de conciërge uit Home Alone. Home Alone 2 van die film. Dat hele grote hotel in New York waar hij dan de conciërge was. En nou ja, waar Kevin hem steeds te goed af was. En natuurlijk uit de Rocky Horror Show. Dus bij deze een klein eerbetoontje aan Tim Curry. En later in de uitzending ga ik nog Dolly Parton voor je draaien. Nu eerst de Simple Minds en Don't You Forget.

0: Die was heel snel voorbij. Dat was Anastasia.
1: Onderweg, uittips.
0: En I Am All Out of Love, die moest ik hebben. Zo. Anastasia en All Out of Love. Nou, er zijn een paar van die stemmen in de popwereld die je meteen herkent en die ook gewoon een hele goede pijp erop heeft zitten. En dat is Anastasia, die is er één van. Meer dan 15 jaar geleden kwam die plaat van eruit. Het was ook meteen haar eerste grote succes. Daar is ze ook een beetje bekend mee geworden natuurlijk. En ze zei zelf in een interview, ja, ik kan geen concert geven zonder dit nummer niet te zingen. Ik moet deze wel zingen. Dus bij deze, als je een keertje naar een concert van Anastasia toe gaat, dan kan je zeker weten I Am Out of Love helemaal herkennen. Het is jouw vrijdagmiddag onderweg op de radio met zometeen Suzanne en Freek. Nog veel meer lekkere muziek en nu De Dijk en Dansen op de Vulkaan. Een van mijn favoriete nummers trouwens, ook van hun.

0: Jazz, Glinda en Macklemore en These Days. En daarvoor nog De Dijk en Dansen op de Vulka.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Winkelcentrum Viermeren staat zaterdag 29 augustus, morgen dus, in het teken van de eerste editie van het Voordeelfestival. Tijdens deze voordeelmarkt bieden ondernemers uit het winkelcentrum diverse kortingen, acties en deals aan. Bezoekers kunnen daarnaast extra voordeel scoren met verschillende ludieke spellen, zoals een 9 holes Instagram-waardige croquetbaan. Wel een leuke baan als je de hele dag kroketten kan eten. Een croquetbaan dus, een soort minigolf en een mega grote 4 op een rij. Ook is er een circusparade met muziek, stelten acts en acrobatiek. Dat dus allemaal morgenmiddag als je zin hebt in een leuk voordeeltje pakken.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Douane onderschept ruim 30 kilo cocaïne op Schiphol en Zonnebloem zoekt vrijwilligers om wachtlijsten te voorkomen. De douane op Schiphol heeft 30,6 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een opzetstuk voor graafmachines. De zending was afkomstig uit Panama en werd op 20 augustus ontdekt door twee douaniers. Op een scan zagen ze iets afwijkends. Daarna werden speurhonden ingezet. De cocaïne bleek verborgen in een zogenoemde dwarstrommelvrees. De constructie was zo stevig dat de brandweer slijpapparatuur moest gebruiken om het opzetstuk te openen. Na meerdere pogingen lukte dat. De onderschepte drugs zijn inmiddels vernietigd. De Zonnebloem Nieuw Vennep Abbenes zoekt nieuwe vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers daalt al enkele jaren. Daardoor dreigen nieuwe deelnemers op een wachtlijst te komen. De afdeling ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking die dreigen te vereenzamen. Vrijwilligers bezoeken deelnemers thuis en organiseren maandelijks activiteiten. Op donderdag 3 september houdt de Zonnebloem een informatieavond in het ontmoetingscentrum in Nieuw Vennep. De afdeling zoekt mensen die zich enkele uren per maand willen inzetten. Ook nieuwe deelnemers, donateurs en sponsoren zijn welkom. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Krijg je van mij het Meer Radio weerbericht van Roland's Weer Online. Vandaag vrij veel bewolking, vooral in de middag en avond regen en onweersbuien. Mogelijk ook hagel en zware windstoten. De middagtemperatuur ligt rond de 21 graden. En er waait een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind met veerkracht 4 tot windkracht 4 tot 5.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Onderweg. Vrijdag.
0: De Lano van Steenveld.

Anouk. En Girl. Nederlands grootste rockchick. Denk ik zelf. Anouk, dus hoor je Girl hier op meer radio. Rond dit tijdstip draai ik altijd een gouden ouwe. En je kon er eigenlijk niet omheen. Deze gouden ouwe is vandaag voor Dolly Parton. En ondanks dat ze ons verlaten heeft, hoeven wij nog niet heel erg afscheid van haar te nemen. Want het team van Dolly Parton die zal de komende tijd nog diverse dingen maken en uitbrengen namens haar. Zo komt er een Avatar-show die zit in de pijplijn. Net als een biopic, dus een documentaire. Of een biopic, een soort van film over het leven van Dolly Parton. Dus we hoeven nog niet heel erg veel afscheid van haar te nemen. Ja, de hele wereld is er natuurlijk een beetje druk mee, want Dolly Parton, dat was er één uit duizenden. Zo één als Dolly Parton, die was er niet. De berichten en de steunbetuigingen die zijn wereldwijd binnengekomen, maar ook hele mooie tributes. Hele mooie eerbetonen aan Dolly Parton. En dat hebben ze dus ook in Engeland gedaan. Bij de Change of the Guards bij Buckingham Palace. En die hebben dus met dat orkest hebben ze dus Dolly Parton gecoverd. En ja, dat klinkt maar zo. Luister maar even, heel tof.

Ja, en dan kan ik niet achterblijven. En natuurlijk die grote plaat van haar draaien. Een van haar grootste successen uit haar illustre carrière. Dit is Dolly Parton en 9 to 5.

Je hebt natuurlijk de term King of Pop. Je hebt de term Queen of Pop. En dit is de Queen of Country, Dolly Parton. En 9 to 5 op Meer Radio. Rest in peace. Harry Styles komt eraan. Ook meer nieuws uit Haarlemmermeer. Muziek van Jonathan Jeremiah na Hozier. En dit is Too Sweet.

0: en Too Sweet op meer radio.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Aan de Krommelinbaan in Krukjes is vrijdagmiddag rond 3 uur een melding binnengekomen bij de brandweer van een uitgebroken brand in een puincontainer. Een vrachtwagen die toevallig voorbij reed bleek te beschikken over een grijparm. Met behulp daarvan werd de brandende puincontainer omhoog getild, waardoor de brandweer beter bij de brand kon komen en de vlammen kon blussen. Vanwege de brand en de werkzaamheden van de hulpdiensten werd de Krommelinbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De brandweer wist het vuur uiteindelijk onder controle te krijgen. Over de oorzaak van de brand is helaas nog niet bekend.

dat doen die Belgen dan weer goed, hè? Muziek maken. Milo, helemaal uit België. You Don't Know op Meer Radio. Het is jouw vrijdagmiddag onderweg. Ik hoop dat je inmiddels thuis bent gekomen of aan bent gekomen. Thuis. De vakantie zit er officieel op. Dat betekent maandag weer gewoon aan het werk. Maar morgenmiddag heb je nog even een heel klein beetje vakantie. Want dan hoor je mij tussen 3 en 6 met Meer in de Middag. Kensington komt eraan. Nu eerst Jonathan Jeremiah Happiness. En veel plezier zometeen met Dirk-Jan Eemans. Fijn weekend en tot morgen. Hoi!

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer
2: in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ik wil het helder met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
4: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
3: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
2: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwendubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
4: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is. Want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend. En dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen. Nederland zilver.
2: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dragon Ball Man aan het begin van een nieuwe vrijdagavond.
1: In het weekend.
0: Ja, dan moet ik uitkijken natuurlijk nu, want het is niet het begin, helemaal het begin van een nieuwe vrijdagavond. Want die is om 6 uur al begonnen met duiken in het weekend. De komende 2 uur ben ik er dan met meer in het weekend. En dan eindigen we met To The Weekend. En daarmee is dan de vrijdagavond compleet. En is je weekend lekker ontspannen en relaxed begonnen. Vrijdagavond, het is 28 augustus op de kalender. De laatste alweer van deze maand. Terwijl er hier van alles wegvalt. Mijn scherm viel even weg. Oh ja, dit is weer terug. Maar goed, in ieder geval de laatste van deze maand. En dat betekent dat we september ingaan. En dat we dan toch een beetje richting de herfst gaan. Want over pak een week, pak een beet, een week of 3 zeggen we tegen elkaar. Het is nu herfst. En ja, dan krijg je altijd die blaadjes vallen. Nog meer regen. En dat soort dingen. Maar goed, laten we hopen dat het allemaal goed komt. Nu is het nog zomer. En dat is ook belangrijk. Want het was uiteindelijk best wel aardig weer de afgelopen week. Dat is natuurlijk ook wel heel erg fijn. Goed, tot 10 uur meer in het weekend. Waarin we natuurlijk hard op weg gaan om jouw weekend lekker te laten beginnen. Doen dat met veel lekkere muziek. Katy Perry, ik zie Topic, ik zie Shakira. En leuk, we beginnen straks met Buff Shock LeFunk. Lang niet gehoord. Another day. Je hoort hem zo meteen. Verder natuurlijk sportnieuws. We hebben nog een, party planner. We hebben nog wat nieuws uit de polder. En het uitgebreide weer ontbreekt zeker niet. Genoeg reden om lekker te blijven hangen op deze vrijdagavond. Ik zeg een hele goede avond. Tot 10 uur is dit Meer in het Weekend.
2: Meer zomer.
3: Meer zomer.
4: Niels Olijerhoek.
5: Meer radio.

0: Heerlijk. Wauw, blijft toch fijne muziek, hè? Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Nee, dat is natuurlijk een ding wat zeker weten de waarheid is. Maar wat een goede platen heeft deze vrouw toch gemaakt. Dit was één van die vele grote hits. Het was ook de derde in het blokje van drie, waarbij nummer twee Shakira was en haar zoo. Nee, ik zal niet gaan zingen, sorry. En daarvoor de eerste was Buff Shack LeFunk, een hele fijne Another Day. En ja, het is natuurlijk ook soort van Another Day.
1: In het weekend, Party Planner.
0: Ja, de Party Planner voor deze week. Wat is er te beleven in de regio? En ja, ik blijf het zeggen, het blijft allemaal een beetje karig, een beetje skraal, zoals ze het soms zeggen. Dus het is niet echt heel erg veel. Ja, wat hebben we wel vorige week ook over gehad? De Deep Club Outdoor Edition op 27 september in het landgoed Kleine Verp. Het is dan op die zondag van 1:30 tot 8:00 is het gewoon feest à la de Deep Club. En ja, het is toch een klein beetje speciaal natuurlijk door het overlijden van Albert, DJ Albert. Albert Roelofswaard, wat is het, een maand, twee maanden geleden? Dus het is wel een bijzondere editie. En zeker de moeite waard. En ik hoop echt voor iedereen dat het die dag schitterend weer is. Dat zou toch heel erg mooi zijn. Een ander feest dat ik heb is iets verder in de tijd. See You in Hell. De Halloween party in het café Duik. Vrijdag 23 oktober zal dat zijn vanaf 9:00. Heads up, Gals and Gals. 23 oktober wordt het café Duik omgetoverd tot een oldschool spooky feestkrocht. Waar niets te griezelig is. Trek je vampiertanden uit de kast. Stof je Jason Voorhees de masker af. En maak je klaar voor een avond vol duistere gezelligheid. Laat de gremlins al thuis. Trek je engste outfit aan en kom een tandje wagen tijdens See You in Hell in C. Je moet wel een kaartje kopen voor het café in deze keer. Maar het kost wel de duivelse prijs. Of wat is het? Zoiets. Hè? Duivelse, hoe heet het, die beesten ook weer? Vampierprijs of iets? €6,66. Ja, dan weet je dat ook weer. See You in Hell, de Halloween party op 23 oktober 2026. Dat is over de partyplanner voor deze vrijdag. Meer partyplanner volgende week. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Misschien gaan we het dan ook wel even hebben over de feestweek in Vijfhuizen. Want die komt er dan aan vanaf 5 september. Dat is toch ook wel een groot feest natuurlijk. Misschien dat er toch ook andere dingen tussendoor komen. Dus dat zou wel heel erg fijn zijn. Gaan wij nu snel door met muziek. Katy Perry komt eraan. This is how we do.
1: Partyplanner. Dit is meer in het weekend.

Topic samen met Becky G en Sorry Poppy. Op deze vrijdagavond hier op Meer Radio. Het station waar jij naar luistert op de vrijdagavond. Want wij staan hier... Ja, wij zijn heel goed in het begin van je weekend. Zeker als je in de Haarlemmermeer woont. Dat is gewoon echt een ding. Dus ik zou zeker ook gewoon lekker blijven hangen de hele avond. Dat is echt gewoon gezellig. Ja, of je moet echt hele speciale andere plannen hebben. Maar dan mag je ze maar laten weten. Hè. Dat is ook altijd leuk natuurlijk. Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw extra speciale plannen die jij misschien hebt op deze vrijdagavond? Nou goed, ik vind het leuk om dat te lezen. Hey, bijna 8:30. Betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met deel 2 van dit eerste uur. Waarin we onder andere nog sportnieuws voor je hebben. Verder muziek van Carol G. Ik zie ook langskomen de Rolling Stones, altijd goed. En John Legend, nou, dat is natuurlijk altijd gewoon fijn. Verder, ja, gezelligheid ontbreekt zeker ook niet natuurlijk. In ieder geval doen we ons uiterste best om het een beetje gezellig te maken. Ja, en als jij wat, dus wat wil delen, studio@meerradio.nl. Ik vind het altijd leuk, weet je, een beetje input. Hè? Dan wordt het een beetje, zoals ze dat zo heel mooi noemen, dan wordt het interactief. Zo, ja, hey, ik heb hem er gewoon uitgegooid. Interactief. Een woord dat je misschien niet zo heel vaak hoort, maar tegenwoordig weer wel, denk ik. Maar goed, dat is een heel verhaal. Voordat we naar de headlines van het nieuws gaan, heb ik er nog eentje voor je. Abel nu op de radio. Dit is Onderweg. Ik

0: tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
3: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
2: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
4: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is. Want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend. En dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen. Nederland zilver.
2: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
5: Meer Radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Lekker door John Legend en Love Me Now op de Meer Radio vrijdagavond. Wat een fijne deunen zijn dit toch om toch je weekend lekker mee te beginnen. Het is 7 minuten over de klok van 8:30. En op deze dag dat wij ook weer bezig zijn natuurlijk met het begin van je weekend. En voor veel mensen, ja, is het gewoon alweer week 2 die erop zit na de zomervakantie. En ik hoop dat je er klaar een beetje overleefd hebt. Ik hoop dat je zoiets hebt van, weet je, ik zit weer in het ritme. Want uiteindelijk zou dat natuurlijk wel heel erg fijn zijn. Straks tussen nu en 9:00 heb ik nog voor je sportnieuws. Verder muziek van onder andere Carol G, Infernal. En nu The Rolling Stones op de radio.
1: Meer zomer. Meer zomer. Niels Olijerhoek. Meer radio.

Oh, we gingen even terug in de tijd. Talk Talk hoorde je op de radio, jaren 80. It's dus niet mijn sterkste kant. It's My Life hoorde je op deze vrijdagavond. Daarvoor de Rolling Stones, als je het hebt over terug in de tijd. Nee hoor, helemaal niet. Dit was een tip, een nieuwe plaat van de Stones. In the Stars hoorde je hier op meer radio. Wat een fijn dat die mannen nog zulke lekkere muziek maken. Daar worden we natuurlijk met z'n allen heel erg blij van. Zorg ervoor op deze vrijdagavond dat het 9:15 precies werd. En dat is dan altijd het moment dat wij gaan kijken naar sportnieuws. En ja, ik moet je bekennen, ik hoop dat het een beetje compleet is vandaag. Want ik heb er de laatste weken wat moeite mee. Komt misschien ook omdat het een beetje komkommertijd was. Maar ik heb goed nieuws. Het gaat goed komen namelijk, want we gaan weer beginnen. De voetbal gaat gewoon weer beginnen dit weekend. Er zullen de eerste wedstrijden worden gespeeld, veelal in een bekercompetitie. Zo speelt Hoofddorp, en dat is volgens mij niet voor de beker, maar speelt Hoofddorp wel een thuiswedstrijd. Doen dat tegen DVVA morgenmiddag. En dat zal om 2:30 starten. Wie ook een wedstrijd speelt, ook thuis, is Dios uit Nieuw-Vennep. Zij spelen een wedstrijd tegen Limmen in het bekertoernooi.

Die zullen komende morgen ook aftrappen. Doen dat tegen de Reiger Boys uit Hiddegewaard. Aftrap van die wedstrijd 3:15. Dan gaan we door met de honkbal, want er wordt gehonkbald weer dit weekend. Het was ook even wat stiller. De Pioniers spelen een wedstrijd dit weekend tegen HCAW. Aanvangstijd 1:15. En dat doen ze uit in Bussum, daar in de Vallei heet dat geloof ik of zo. In ieder geval bij HCAW, hartstikke mooi. Mooi ligt er heel mooi, dus daar kun je dan die wedstrijd bekijken. Het is jammer, het is wel in de top 3, of de down 3 zeg maar. Of de laagste 3 competitie. Dus ik hoop dat ze winnen. Dat zou natuurlijk wel heel erg fijn zijn, want dat willen we natuurlijk. We willen gewoon dat de Pioniers lekker op het allerhoogste niveau meedoen. En het liefst natuurlijk kampioen worden, want ja, hey, we zijn niet voor niets Haarlemmermeerders met z'n allen.

0: Ja, luister vrienden en vriendinnen. Afgelopen weekend, ja, we hebben het er vorige week ook veel over gehad, was die hier. De allerlaatste, voorlopig in ieder geval, allerlaatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En ja, het was toch een beetje een zure appel waar we doorheen moesten. Natuurlijk hadden we allemaal goede hoop, hè, dat Verstappen toch nog wat unieks kon doen daar op het circuit. Hè, dat de man is uniek, dus ja, dan kan hij ook wel wat unieks doen. En helaas, in de eerste ronde dacht hij, ja, ik heb er toch niet zoveel zin in. Dus nee, zonder gekheid. Maar nee, hij maakte een, ja, toch wel exceptioneel foutje. Waardoor hij ja, zichzelf uit de wedstrijd kegelde en daardoor niet mee kon doen. Het was uiteindelijk nog wel een leuke wedstrijd. Maar ja, toch jammer dat Verstappen daar niet bij was. En ook dat hij niet op het podium stond, waar ja, onze koning natuurlijk de eerste prijs mocht uitreiken. Ja, jammer dat het zo gelopen is. Jammer dat er ook geen Dutch Grand Prix meer volgend jaar is. Maar goed, wie weet over een paar jaar dat het weer terugkomt. Dan is het extra speciaal. Dit weekend wordt er niet gereced door de heren coureurs. Eerst volgende race, volgende week de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Het zal beginnen vrijdag 4 september, dan is er een vrije training. En wederom is het een sprintweekend, dus de kwalificatie voor dat sprintweekend is ook die dag. Zaterdag 5 september zijn dan de sprintrace en de kwalificatie voor de hoofdrace. En die hoofdrace wordt verreden zondag 6 september. Om 3 uur, dan zullen de lichten uitgaan en gaan de mannen starten. En laten we nou eens met z'n allen hopen dat Verstappen, die recent natuurlijk zijn contract bijgetekend heeft met echt gigantische bedragen, dat hij lekker weer een keer gaat winnen. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Al moet ik zeggen, ik gunde het Lando Norris afgelopen zondag ook wel, hoor. Dat had natuurlijk ook, had ook wel wat, want uiteindelijk rijdt hij toch in een oranje auto, hè, die man. Dus dat is dan ook wel weer wat. Hey, dat is dan weer sportnieuws voor deze vrijdag. Meer sportnieuws volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend. Gaan wij nu door met muziek. De Meer Radio Supertrack komt eraan. Carol G samen met Bruno Mars.
1: Meer Radio

je mij van tevoren gevraagd had, wie is de artiest van deze plaat, dan had ik het niet kunnen zeggen. Totdat ik natuurlijk zou staan hier in het lijstje. Het is Infernal, maar de plaat From Paris to Berlin, ja, die kende ik natuurlijk wel. En grappig om dan te horen en eindelijk nu ook misschien te weten wie de uitvoerende artiest is voor deze plaat. Dat is dan toch ook wel weer fijn. Het is voor mij wel prettig namelijk dat ik dan kan zeggen, het is Infernal. Hé, hey, dan weet je dat ook weer. Daarvoor de meer Radio Supertrack van deze week. Jordan Carol G samen met Bruno Mars en Still, de plaat die je veel gehoord hebt, veel gaat horen. En die wij dus lekker promoten hier met z'n allen. Dan weet je dat ook weer. We zorgden er allemaal voor dat het bijna 9 uur werd op deze vrijdagavond. En als het 9 uur is, dan weet je, dan gaan we naar het nieuws van 9 uur om daarna snel bij je terug te zijn met alweer uur nummer 2 van dit radiofeest. En in dat tweede uur gaan we natuurlijk nog het uitgebreide weer voor je doen. Verder gezelligheid, we hebben nog het nieuws uit de Haarlemmermeer en heel veel lekkere muziek staat er op je te wachten. Dan weet je dat in ieder geval ook. Voordat het allemaal zover is, heb ik er nog eentje, ja, uit de Rocky-films. We kennen hem allemaal. Het is Survivor. Je hoort hem nu hier op meer radio. Dit is Eye of the Tiger.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
3: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. We weten nog niet precies wanneer.
2: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
4: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
2: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Lekker hoor, Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling aan het begin van uur nummer 2. En nee, ik kan ook het gevoel niet stoppen dat het bijna weekend is. Ja, want we zijn er druk mee bezig, hè. We zijn bezig met het begin van je weekend. En ja, over pak een beet een 50 minuten kan ik tegen je zeggen dat wat mij betreft in ieder geval je weekend begonnen is. Dus dan weet je dat alvast. Dat is ook wel heel handig om dat natuurlijk even te melden. Vrijdagavond, 28 augustus 2026. Meer radio waar jij naar luistert. Tot 10 uur ben ik bij je met straks onder andere het uitgebreide weer. We hebben nog wat nieuws uit de Haarlemmer, meer gezelligheid en heel veel lekkere muziek van onder andere Kensington, The Counting Crows en nu Olivia Rodrigo.
1: Meer zomer. Niels Olijerhoek. Meer radio.

0: wat lekker is dit toch altijd. Leuk om deze zo nu en dan weer eens een keer langs te horen komen. Zo ook nu natuurlijk. En daar worden we blij van. The Counting Crows hoorde je. En Accidentally in Love doet natuurlijk altijd iedereen aan de film Shrek denken. Daarvoor Toto en Africa en Olivia Rodrigo. Die trapte af met The Stupid Song. Dat kwam er heel bijzonder uit, vond ik zelf. Maar goed, niet bewust, kan ik je ook vertellen. Hey, het is 19 minuten over 9 op deze vrijdagavond. Mooi moment om te kijken naar het weer. Wisselvallig weekend voor de Haarlemmermeer. Morgen begint vrij droog met zonnige perioden en temperaturen rond de 22 graden. Later op de dag kunnen enkele buien ontstaan. Zondag blijft het wisselvallig met geregeld bewolking. Af en toe zon en kans op een enkele regen- en of onweersbui. Temperatuur ligt beide dagen rond de 1 à 22 graden. En er staat een matige zuidwestenwind. Ook volgende week houdt het licht wisselvallige weer aan met geregeld zon. Af en toe een bui en middagtemperaturen rond de 22 graden. Ik moet je bekennen, ik vind dat niet verkeerd. Nee, ik vind dat best lekker. Het was deze week natuurlijk nog wat warmer. Maar op zich is daar niks mis mee. Hè? Dat het gewoon een beetje van het weer is. Dat je wel dingen kunt doen, maar nog steeds wel lekker. Dus nou, laten we hopen dat het niet te nat wordt allemaal. Maar 's nachts mag het, maar overdag zou het mooi zijn als het gewoon droog blijft. Dat zou ik wel leuk vinden, maar goed. Ik heb het niet voor het zeggen, dus dat is wel makkelijk. Goed, tot zover het weer. Snel door met muziek straks. Nana Cherry samen met Joosten de Doorn. Nu eerst Kensington. Dit is Living For.
1: Meer in het weekend.

Nana Cherry, samen met Justin Adore en 7 Seconds. Een fijne plaat die inmiddels alweer heel wat jaren oud is. Maar zoals gezegd, een fijne plaat. Dus dat is dan ook wel weer heel erg lekker. Terwijl, de kriebel in de keel. Ik heb dat al vaker. Ik weet niet of het nou aan de lucht hier in de studio heeft. Maar goed, het is weer een heel andere vraag. Hey, bijna 9:30. Dat betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met het laatste deel. Meer in het weekend. Met daarin onder andere lekkere muziek van Keigo. Ik zie ook even kijken. Daft Punk, altijd leuk. En The Bangles, Eternal Flame. Leuk om die weer een keer te horen. Verder ben ik natuurlijk uiteraard heel erg benieuwd naar jouw plannen voor dit weekend. Wat ga je doen? Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Persoonlijk ga ik... Ik heb wel wat plannen. Voetbal kijken, dat hoort er natuurlijk altijd bij. Ik ben hier morgenochtend, dat ook natuurlijk eerst. Verder ga ik denk ik morgen gewoon een beetje misschien gezellig borrel drinken of dat soort dingen. Dat is een beetje mijn weekend. Zondag, ik gok bijkomen, weinig doen en misschien heb ik wel wat, bedenk ik nog wat leuks, weet je, dat zou zo maar kunnen. Maar goed, als jij nog leuke tips hebt, laat het me zeker weten. studio@meerradio.nl vind ik leuk om te lezen. Dus dat is altijd fijn natuurlijk. Zodat ik de headlines, maar voor het zover is, eerst nog Miles Smith. This is Stay...

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
3: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
2: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
4: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
2: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Lekker hoor. One More Time, Daft Punk. Aan het begin van het laatste deel, meer in het weekend. Het is de vrijdagavond van Meer Radio, waarin we bezig zijn met het begin van je weekend. En doen dat de hele avond. Zo ook ik. Dus van 8 tot 10 ben ik er, tot 10 uur. Zul je het dus nog met mij moeten doen. En daarna geef ik het knop over aan de mannen van To The Weekend. Tussen nu en 10 uur heb ik nog nieuws voor je uit te halen. Maar meer verder muziek van Kygo. Ik zie Kevin en Roxy Dekker. En de Bengals komen zo dadelijk ook nog langs. Oh, wat leuk. Verder, ja, mocht je nog wat gezelligs willen melden. studio@meerradio.nl. Altijd leuk om dat te horen.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.

0: Dit is een gouden ouwe. Ja, dit is zo'n plaat. Toen ik een paar jaar geleden, toen ik wat jonger was, zeg maar, was dit een soort van... Nee, zonder gekheid. Dit is echt een gouden oude tijd. Dit is echt zo'n slijpliedje. Zo'n dat je dan op een schoolfeest staat. En nou goed, ik ga er niet te lang op door. Maar het was in ieder geval wel zo'n plaat. The Bengals, Eternal Flame. Daarvoor hoorde je Stella Lefty en Boston.
1: Hier in het weekend.
0: Ja, dan luister je naar tot 10 uur op deze vrijdagavond. En even wat nieuws uit de Haarlemmermeerpark 21 groeit verder. De gemeente is gestart met grondwerkzaamheden voor een nieuw deelgebied van het park 21. In dit geval bij Nieuw-Vennep. EasyJet krijgt verder sancties van de ILT. Ze hebben namelijk een last onder dwangsom opgelegd vanwege ongeoorloofd gebruik van vervuilende hulpmotoren op Schiphol. Dat mag ook niet, hè, want Schiphol wil schoon zijn en dat willen we allemaal. Dan is er een brand geweest bij een sportcomplex. Woensdagavond ontstond brand in een elektrakast van een laadpaal bij het sportcomplex Koning Willem-Alexander hier in Hoofddorp.

0: ja, het gaat hard. Het gaat nu echt hard. Ik zit even te kijken op de klok. Het is inmiddels bijna 9:50. Betekent nog een paar platen. En dan kan ik tegen jou zeggen dat wat mij betreft je weekend begonnen is. Maar dat doe ik niet voordat je zo dadelijk nog Keigo en Ella Henderson hoort. En nu Kenya Grace. Dit is Strangers op Meer Radio.
1: Meer in het weekend. Meer in het weekend. Meer in het weekend.

0: Ja. En met deze van Kygo en Ella Henderson kwamen we toch echt aan het einde van deze Meer in het Weekend. Het spijt me. Maar ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En in dit geval is die tijd van gaan aangebroken. En betekent het dat ik kan zeggen dat wat mij betreft in ieder geval je Meer Radio Weekend lekker begonnen is.
1: Meer Radio.
0: Maar nog niet helemaal. Want straks nog 3 uur lang to the weekend. Rest mij om jou dus een heerlijk weekend te wensen. Ga ervan genieten. Wie weet spreek ik je morgenochtend bij Meer Wakker. En anders hoop ik je volgende week weer te spreken bij een nieuwe Meer in het Weekend. En gaan we weer een nieuw weekend inluiden met z'n allen. Voor nu zeg ik gewoon geniet ervan. Gegroet en...

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Robin Damman.
3: Haarlemmermeer.
4: To the weekend.

0: Zo, daar zijn we weer. Nou, we, hè. Dat is ook weer een groot woord. We zijn weer...
1: Tijdmelding!
0: Dat is zo nou eenmaal zo. De meeste mensen die zijn ondertussen wel weer eens eventjes van vakantie terug. Alle scholen zijn ondertussen weer begonnen. Iedereen is ergens mee onderweg. En wat is het? Ik en Kevin die hebben nog onze vakanties te goed staan. Als het goed is gaat die gozer morgen ergens richting Duitsland vertrekken. Dan ergens daar een toertje maken. Volgens mij gaat hij nog ergens langs Toverland weer naar huis toe. Ergens naar Londen. En dan is hij over twee of drie weken. Drie weken is hij weer ergens thuis. Dus en over twee weken ga ik dan. Nou, drie weken ga ik dan op vakantie. En dan ben ik ook weer een paar weken onderweg. Dus het is een beetje tot... oktober is het aparte edities van To The Weeknd. Wat is het? Ik ben er nu twee keer. Dan zal ik even ergens weer een soort van drie keer aanwezig zijn. Dus To The Weeknd pas op oude sterkte ergens weer als het oktober is. Dus ik zou zeggen, wake me up when September ends.

0: Gone, Gone, Gone. David Guetta was dat. En ja, normaal gesproken, column tijd.
1: Tijdmelding.
0: 14 over 10 uiteindelijk. En ja, normaal een column. Maar ja, hè, zoals al gezegd, het is een beetje anders. In deze komende weken. Dus geen column deze keer, want Kevin is er niet. Nee. Dus we kijken wel eventjes terug naar de geschiedenis. We gaan terug naar het jaar 1913. Koning Wilhelmina opent op het Vredespaleis in Den Haag. Eventjes iets later, 1995, eerste uitzending van SBS. Is dat 1995, voor mijn idee? Zou dat al een tijdje langer moeten zijn bestaan? Maar het kan. En 1831, Michael Faraday ontdekte elektromagnetische inducties. Weten we dat ook weer.

Can you feel it? The Jacksons. We gaan eens even een kijkje nemen naar het regionale nieuws. Wat is er deze week weer allemaal gebeurd? Ja, de afvalcontainers in Haarlemmeer die worden toegankelijker gemaakt voor blinde en slechtziende inwoners. Meerland heeft speciale brede plaatjes ontwikkeld met voelbare symbolen, tekst en braille. En zo is te voelen om welke container het gaat en welk afval erin hoort. De nieuwe braille plaatjes werden donderdagmiddag om 2:30 onthuld bij het Brinkparkje aan de burgemeester Papslaan in Hoofddorp. Door het wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmeer en meneer Dulaert Wezel, initiatiefnemer die blind is en Meerlanden wees op de problemen die hij ervaart. De plaatjes worden niet automatisch overal geplaatst. Inwoners met een visuele beperking kunnen ze aanvragen voor containers in hun buurt via het contactformulier op de website van de Meerlanden. Ja, dan gaan we nog verder met het afval. Omdat afvaldumpingen een hardnekkig probleem blijven in de Haarlemmermeer, wordt het tijdelijke afvalteam permanent. Het speciale handhavingsteam werd in oktober 2024 ingezet en richt zich vooral op bijplaatsingen. Afval dat naast ondergrondse containers wordt gezet en grofvuil dat op straat wordt gedumpt. De afvaldetectives zoeken tussen het afval naar de aanwijzingen die naar de eigenaars gaan leiden. En wie wordt getraceerd kan een waarschuwing of een boete krijgen. En de gemeente noemt het een succesvolle werkwijze en wil daarom dat dit team permanent wordt. Volgens de gemeente heeft het project aantoonbare resultaten opgeleverd en reageren inwoners positief op de zichtbaarheid van het team. Vorig jaar kregen 152 mensen een boete en 120 een officiële waarschuwing. Ja, en winkelcentrum Vier Meren staat morgen zaterdag 29 augustus in het teken van de eerste editie van het Voordeel Festival. Woehoe! Tijdens deze voordeelmarkt bieden ondernemers uit het winkelcentrum diverse kortingen, acties en deals aan. En bezoekers kunnen daarnaast extra voordeel scoren met verschillende ludieke spellen, zoals een 9-holes Instagram-waardige croquetbaan, een soort minigolf en een megagrote 4 op een rij. Ook als een circusparade met muziek, stelt een ex en acrobatiek.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter, om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: It's raining, man. Weather girls.
1: Bijmelding.
0: Het is 10:50 ondertussen. Tijd om eens even te gaan kijken naar van die berichten dat je denkt. Ja, dan hebben we nog wel een schattig berichtje uiteindelijk. Dat gaat over 5 vossen in Canada. Die hebben namelijk wel een hele bijzondere voorkeur. Ze stelen namelijk schoenen van kampeerders in de buurt. Inmiddels zijn er al ruim 100 schoenen meegenomen. En de vossen die lijken geen onderscheid te maken. Van schoenen tot sandalen en van laars tot de teenslippers. De vossen die nemen alles mee. In het Great Blue Heron Provincial Park in de provincie Saskatchewan krijgen campingmedewerkers al sinds begin juli meldingen van bezoekers die een schoen missen. En inmiddels zijn meer dan 100 schoenen zijn gestolen. En veel schoenen zijn ook weer teruggevonden in de struik of langs de weg. De camping heeft daarvoor een speciale vossen schoenenbak in het leven geroepen. En volgens de campingleider gebeurt het al langer, maar zijn de vossen dit jaar actiever. Maar waarom die schoenen, de vossen het op die schoenen hebben voorzien, dat blijft onduidelijk. Zou toch iets bijzonders aan zitten, bepaalde geur of zo? Geen idee. Of een beetje mensenpesten. Wie zou het zeggen, hè?

Dan hebben we het over de Vuelta in Spanje, de laatste van de drie grote rondes. En Tadej Pogacar is zaterdag de Vuelta in Spanje spectaculair begonnen. De Sloveen die de Vuelta nog nooit won, die klopte de Brit Ethan Hayter. Met miniem verschil in de eerste etappe, een tijdrit over 9,4 kilometer in Monaco. De 27-jarige kopman van UAE dook door de sterke eindsprinten 0,09 seconden onder de tijd van een Soudal Quickstep renner en tijdspecialist Hayter. Verder naar de tweede etappe van de Vuelta. Die is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike kwam de 214 kilometer lange rit van Monaco naar het Franse Manosque. Waarbij voortdurend op en af ging als eerste over de meet. In de massasprint liet hij nummer 2 Pau Miguel en ver achter zich. Dan kijken we naar de derde etappe. Dat is vanwege slechte weersomstandigheden helemaal stilgelegd en werd niet meer hervat. Vlak voor de top van de Col de Mont Louis, de voorlaatste klim van de rit richting Fort Romeu, besloten de renners zelf de koers af te stappen. Een stortbui met hagel en onweer zorgde plots voor een sterk dalende temperatuur. En met nog dik 15 kilometer voor de bocht zochten veel renners langs de weg een plek om te schuilen voor de hagelstenen. Velen waren ook compleet verkleumd omdat het opeens hartstikke koud was. Een hele bak hagelstenen uit waren, dus iedereen was half bevroren. Dus je hebt al van die rennertjes die dan met van die handdoekjes allemaal snel een hotelletje invluchten. En de jury die greep daarin ook nog niet in. En pas toen inderdaad Tadej Pogacar en alle andere mannen Tadej Pogacar voor het uitgedunde peloton ging rijden en gebaarde dat zijn collega's en concurrenten tot stoppen. En kort daarna ging er definitief een streep door de etappen. De vierde etappe die we ging wel weer door uiteindelijk. En Tadej Pogacar heeft in de vierde etappe een bergrit in Andorra het klassement naar zijn hand gezet met een indrukwekkende solo. Door naar de vijfde etappe. Matthew Brennan heeft met overmacht deze gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was dankzij een nagenoeg perfecte lead-out in de massasprint verreweg de snelste in het uitgedunde peloton. En dan donderdag een sterke Erik Mas heeft daar de Pogacar niet van zijn derde ritzege in de veld te kunnen houden. De Spanjaard was de enige die de Sloveen kon volgen tot op de steile slotklimmen met een gravelstroke. En gezamenlijk gingen de twee op de streep af. Het was Pogacar die de sprint adieu won. En vandaag Andrés Leckersund soleert op de sterfdag van de Noorse koning naar een ritzege in de Vuelta. De Noorse renner van Unoek sprong op de slotklimmer 7 kilometer voor de finish weg uit de kopgroep en kwam solo aan. Dus dat dus. En dan volgende week en nog een week. En dan is de Vuelta ook alweer voorbij. Gaat snel, hè.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: So don't call me up. Tijdmelding.
1: 10:55 in de categorie...
2: Je raadt het nooit!
1: Het is het 2e uur van To The Weeknd.
2: Dat is toch niet te geloven?
1: Ja, dat is nou eigenlijk zo. Goed, we hebben nog 2 uurtjes te gaan met nog een hele hoop erbij. We gaan zo meteen nog even kijken naar het weekoverzicht. Het archief komt nog eens ergens voorbij. Ergens nog ergens een wiel. Bijzondere berichten. Genoeg nog te doen in de komende 2 uur.

Don't Dance Me, de Alan Parsons Project. Het is de hoogste tijd om even te kijken. Wat is er deze week weer gebeurd? Deze week een hele hoop, kan ik je weer vertellen. Ja, zo heeft president Donald Trump besloten dat de Amerikaanse overheid Lake Ontario voortaan officieel Lake America moet gaan noemen. Hij ondertekende daarvoor een decreet waarin de naam in de Amerikaanse geografische registers wordt aangepast. En Canada is niet verplicht de nieuwe naam van het grensmeer over te nemen en premier Carney heeft al laten weten dat ook zeker niet te zullen doen. En veel Canadezen vinden het een kinderachtige uitwas van de handelsoorlog die tussen de twee beide landen woedt. Door naar, wat is het, afgelopen weekend met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris kwam er zondag na 6 edities een einde aan de Formule 1 in Zandvoort. Op het kleine circuit tussen de duinen werd de afgelopen 6 jaar het grootste sportevenement op Nederlands bodem georganiseerd. Dat werd elk jaar opnieuw een groot feest. Maar zondagavond beklijft toch het gevoel, het is mooi geweest. Of zoals de organisatie het zelf in de aanloop van de Final Lap steeds noemde, we stoppen op ons hoogtepunt. En dan door naar de Avrotros. Die heeft besloten dat het ook in 2027 niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren omdat één van de deelnemende landen nog steeds in een grootschalig militair conflict is verwikkeld. Dan door naar een tornado in het zuiden van Frankrijk. Die heeft zondagmiddag 41 mensen daardoor zijn 41 mensen gewond geraakt. 15 van hen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis. De zender BFMTF meldt dat er onder het puin van een huis nog naar 2 mensen wordt gezocht. Op beelden van social media is te zien dat de daken van huizen zijn weggeblazen en bomen omgeworteld. Volgens de bestuurder van het departement zijn 300 woningen beschadigd geraakt. Voor getroffen bewoners is gelukkig opvang geregeld. Nou, dan komen we aan bij het categorietje een beetje triest nieuws.nl. Zo is de Britse acteur Tim Curry op 80-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in zijn huis in Los Angeles. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Hij werd wereldberoemd als Dr. Frank en Vatter in de Rocky Horror Picture Show. De cultfilm uit 1975 die voortkwam uit de gelijknamige rockmusical. En dan ook stemacteur Peter Cullen is op 85-jarige leeftijd overleden. Decennia lang leende hij zijn stem aan tientallen tekenfilmkarakters met de meest succesvolle schepping Optimus Prime uit de Transformers. En dan ook nog, de Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdingsbericht. Met diepe bedroefdheid delen wij u mee dat zijn majesteit koning Harald vandaag is overleden. Koning Harald is vrijdag 28 augustus om 6:35 vredig overleden in het Nationaal Ziekenhuis, valt te lezen op de website van het Koningshuis. Daarmee is de 53-jarige zoon de nieuwe koning Haakon de VIII van het land. Daar had de afgelopen dagen in de afwezigheid van de koning al opgetreden als regent, zoals eerder ook al deed toen zijn vader ziek was. En dan bij een zware stortvloed in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn vele mensen om het leven gekomen. Nepalse minister van Buitenlandse Zaken spreekt over een nationale ramp. Volgens hen werden de modderstromen waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die veel lawines veroorzaakt. Het water steeg soms plotseling heeft dorp in het Himalaya-gebergte compleet weggevaagd. Op beelden is te zien dat de ravage enorm is en het grote deel van het gebied zijn bedekt onder een grote laag modder. Wegen, bruggen en energieprojecten vlakbij Tibet zijn beschadigd. Het is verschrikkelijk, zeggen ze dan.

0: Robin's Trip to the Archive.
1: Ja, het werd dinsdag bekend dat de Amerikaanse country artiest Dolly Parton was overleden op 80-jarige leeftijd. Ze leed kort voor haar dood aan kanker, meldde het mediateam van de zangeres. En na een dappere en korte strijd tegen kanker te hebben gevoerd, heeft Dolly, omringd door haar dierbaren, waren het aardse leven verlaten. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Dolly Parton verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze voor zichzelf en voor andere artiesten schreef. Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You waren drie van haar grootste hits. Maar Parton bleek ook een goede zakenvrouw. Zo maakte haar bekendheid in met het themapark Dollywood. En daarna steunde ze ook de liefdadigheidsprojecten. En droeg ze financieel bij aan de ontwikkeling van het COVID-19-vaccin voor Moderna. Dit is Dolly Parton met Jolene.

0: zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Is het een wisseling van de wacht? Dat zit er deze keer niet in. Maar we hebben nog wel steeds de supertrack. Yeah!

0: C'est la vie, chef special. Zo is het leven. Ja, zo is het maar. Net zeggen we dan. Waar leven we alle duidelijk?
1: Tijdmelding.
0: Het is 10:30. Ondertussen dat je al bijna denkt. Er is het alweer. Er zit alweer over de helft uiteindelijk. In de categorie. Waar zit die?
2: Dat is toch niet te geloven?
0: Ja, tijd om een beetje feest te gaan vieren. Een beetje gas erop. Een beetje middendoor. Rammer komt eraan. We like to party. Fingerboys.

0: Indianapolis City.
1: Put your hands up for Detroit. Verder de leuke runs. Het is ondertussen bijna 10 voor 12. En tijd om weer eens eventjes te kijken naar aparte, bijzondere of rare berichten. Zo bleek uiteindelijk dat er wel iemand, of in ieder geval een paar mensen, niet heel goed hadden opgelet. Als we dan kijken naar de marathon van Sydney. Een week lang voor de startschot van deze marathon blijkt plotseling dat de medaille toch iets anders is. De speculaties over de medailles begonnen nadat hij de Sydney Marathon op social media het ontwerp had onthuld. En daarbij werden de volgers uitgenodigd om goed te kijken en het verhaal van het parcours in details te ontdekken. Ja, en het zat nog net in die details. Want volgens de organisatie brengt de iconische skyline van Sydney het parcours tot leven. Met bezienswaardigheden die de lopers onderweg passeren, van de Sydney Harbour Bridge tot het wereldberoemde Sydney Opera House. Maar ja, fans stelden dat vast dat onderaan de medaille niet het Allianz Stadion in Sydney is afgebeeld, maar de Allianz Arena in München. Ups, foutje. Dat stadion is herkenbaar aan het duizendig diamantvormige opblaasbare panelen in de gevel. Het Allianz Stadion in Sydney heeft echter een veel vlakker gevel met lange bronzen vinnen. Maar ja, er is ook geen tijd meer om die medaille aan te passen. En de organisatie pakt het daarom maar ludiek aan. Ze zeggen erover, we rennen hier niet voor weg. Wellicht is het u opgevallen dat er een iets internationaal tintje op de achterkant van de medaille is terechtgekomen. De ongelukkige fout heeft dit weekend zeker voor de nodige gesprekstof gezorgd. Het blijft wel een pre-achtige medaille. Nu is die zelfs nog iets unieker en uiteindelijk zeldzamer. Toch apart. Ja, het is dan maar een heel klein detailtje. Maar dan kan het zomaar gebeuren, zeg maar uiteindelijk. De andere kant van de medaille heeft een goud- en indigo-kleurend patroon, ontworpen door kunstenaar Ambrose Kilian. En volgens de organisatie staan de 42 halfronde markeringen langs de rand symbool voor elke kilometer van de marathonparcours. 40.000 lopers zullen op 30 augustus deelnemen aan de marathon van Sydney. Er waren meer dan 120 inschrijvingen. De gelukkigen die werden uitgenodigd. Dat is toch best pittig uiteindelijk. Tweede uur zit er alweer bijna op. Na het nieuws zijn we weer terug. En ik zou zeggen, tot dan.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Charge, Imagine Dragons.
1: Tijdmelding.
0: Het is ondertussen 6:12. En een nieuwe dag is aangebroken.
2: Dat is toch niet te geloven?
0: Je zou het uiteindelijk zeggen. Maar ja, wat vieren wij op deze dag? Of wat is er bijzonder op deze dag? Het is 29 augustus inmiddels. En het is de internationale dag tegen de germproeven. Die dingen, ja. En dagje later, als we dan gaan kijken, dan is het de internationale dag van de vermisten. Maar het is ook de internationale dag van de walvishaai. Ah, is toch dan weer lief, hè, zeggen ze dan.

Zo, we gaan eens eventjes kijken naar het muziekwiel. We hebben er weer van alles ingestopt, ingedouwd, ingepropt en dat soort dingen. En we laten dat ding gewoon weer even draaien. Hè? Oh, dat is de verkeerde. Verkeerde knop. Deze moeten we hebben. Maar we stoppen er altijd van alles en alles altijd wel weer in. En we kijken maar weer wat er weer uitkomt. Wat voor interessant er nou weer is. En wat voor leuks er nou weer uit gaat komen. En we draaien gewoon alles wat erin zit. Hè? Kijken naar deze Exotrancer Six Eyes.

0: It's gonna be 500 miles. The Proclaimers. Eens even kijken, waar zitten we ondertussen in de tijd dat we denken...
1: Huh? Hè? Huh?
0: Tijd om eens even te kijken naar aparte, bijzondere of rare berichten. Ja, en wat gebeurt er als je aan stilstaat en toch de snelste blijkt te zijn? Je moet het maar net kunnen. Maar nee, de 24-jarige Jordi uit het Nederlandse Enschede is er echt geen snelheidsduivel. Wel krijgt hij zijn geparkeerde auto boete na boete als er weer eens een laagvlieger voorbij komt. Zijn huispark passeert. De mobiele flitser daar die staat namelijk verkeerd opgesteld, of volgens de moeder. De moeder dacht eerst dat haar 24-jarige zoon eens aan de oren moest gaan trekken. Maar toen de snelheidsboetes bleven binnenkomen, ontdekte ze iets bijzonders. Er is iets mis met de mobiele flitser die geregeld langs hun woning aan de parkweg in Enschede wordt opgesteld. En wat is de moeder vindt de flitser op zich niet zo heel slecht. Er wordt best hard gereden. Maar hij is gewoon niet goed afgesteld. En daardoor blijkt de zoon gewoon geflitst te worden, terwijl ze Seat gewoon voor de deur geparkeerd staat. Moeder en zoon trokken grote ogen toen ze inlogden op de website van een Nederlandse incassobureau dat de snelheidsboetes verstuurt. Foto's van de overtreding toonden aan dat de flitser telkens zowel de hardrijder als de auto van Jordi fotografeert. Het systeem pikt er dan een nummerplaat van Jordi uit en je ziet al wel dat hij gewoon geparkeerd staat, plaagt de moeder. Zo kreeg Jordi al onterecht 6 boetes in de bus, telkens bedragen van 80 of 90 euro plus administratiekosten, terwijl de echte hardrijders vrij uitgaan. Na bezwaar werden de eerste 3 boetes ingetrokken, maar toen de mobiele flitser na enige afwezigheid weer terugkeerde, kwamen ook de boetes weer terug. Daar moeten ze weer opnieuw bezwaar gaan maken, dus ze zijn het spelletje een beetje beu. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt in de reactie op het gekke incident op zoek te gaan naar een oplossing. De echte hardrijders komen trouwens goed weg. Een boete wordt namelijk terecht bezwaar vernietigd. De echte overtreders kunnen dan niet alsnog worden bekeurd. Oké. Oftewel, systeem flits, systeem ziet, ik zie 2 kentekens. Systeem denkt, ik pak 1 kenteken, daar schrijf ik boete op uit. Ja, ergens logica. Aan de andere kant klopt het ook niet, hè? Hij staat gewoon stil. Maar ja, soms, techniek staat voor alles.

0: Sunrise, Simply Red. We zitten ondertussen.
1: Tijdmelding.
0: Ergens rond 12:30. Ja, ik voor de radio zoek ik ook nog wel eens op zoek naar berichten. Maar soms kom je van die berichten dat je denkt dat het is gewoon niet bijna dat je denkt, als dit waarheid is, dan klopt er echt geen moer meer van. Waar heb ik het dan over? Het is namelijk dat, dat er 12 doden in 1 week zijn in Engeland en Ierland. Want jongeren racen schijnbaar tegen het verkeer in voor likes op TikTok. Bij 2 zware verkeersongelukken in Engeland en Ierland zijn in week tijd al 12 doden gevallen. En opvallend daarbij is, in beide gevallen was de bestuurder waarschijnlijk aan het spookrijden. Voor een video op TikTok met een bizarre challenge. Die zet ze aan tot het gevaarlijke rijgedrag. En het heet de Wrong Way Driving Challenge. Oftewel, ze hebben nou een of andere challenge bedacht, waarbij ze tegen het verkeer in gaan spookrijden. Oké. En wat is, de filmpjes beginnen vaak met een camerabeeld dat op een oplichtend dashboard glijdt, waarbij de motor wordt gestart. Daarna wordt de achterbank gefilmd waar enkele gemaskerde passagiers klaar zitten om hun beurt alles te filmen. De motorgrond komt lichter verlichten weg en de dolle rit begint, vaak de snelweg op. En de bestemming doet er niet toe, alleen het spektakel met mogelijk een spectaculaire crash of een wilde politieachtervolging telt. En 2 keer liep het dus al destreus af uiteindelijk. En wat is het? Ierse parlementcommissie heeft TikTok op het matje geroepen vanwege alle video's die roekeloze stunts op de weg verheerlijken. Het social media platform weigert voorlopig echter een gesprek, dat alle onderzoeken eerst afgerond moeten worden. Maar gaan we al zover in deze algehele maatschappij dat we nog ergens zinnig over na moeten gaan denken dat zoiets als een wrong way driving challenge gewoon volslagen niet slim is. Soms, hè? Soms.
2: Hey, Fonzie.

0: Zo,
1: tijdmelding.
0: Het is 10:30. Normaal gesproken ergens hoor je iets van Kevin, dus dan maar deze week.
2: Robin's muziekidentiteit.
0: Ach ja, wat zullen we nou eens een keertje in rooien, zeggen we dan toch? Ach, iets van Willem Tentation. Ook altijd goede muziek, hè? Paradise.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.